0: Father, and I to come all in love, all the eer, all the aanbidding, Heere. Heere, dank je, almachtige God. Heere, van mijn getuie, almachtige Vader. Heere, ik kom bid vanmorgen, Heere. Heere, daar is een moeder wat smacht, dat haar man ook naar u toe moet komen, Heere. Ik bid, Heere, dat u ons zal aanraken, mijn God, in die naam van Jezus, Heere. Heere, ons bid voor die ziekes in die hospitalen, almachtige Vader, Heere, wees hulle genadig, my God, almachtige Vader, Heere. Heere, ek kom bid, almachtige God, Heere. Heere, dat u die radiostasie sal sien, my God, Heere. Heere, want is hier, Heere, wat u mense aanraak, almachtige Vader, Heere. Heere, ek kom bid, almachtige God, Heere. Heere, vir die gemeenskap buiten, Heere. Heere, vir die kinders wat so door mekaar is, almachtige Vader, Heere. Heere, dat u daar ook sal intree, my almachtige Vader, Heere, in die naam van Jesus, met baie dankzegging, Vader, amen, amen.
1: Amen, daar sê ek gaan nou vir die pastore geleentheid gee om te groet.
2: Ja, lieve luisteraars, baie, baie dankie dat u vanoggend saam met ons kon geluister het na die getuienis van Pastor Dan. En dit is een regerwage lewe wat heeltemal getransformeer was. En ons gee vanmorgen al die eer aan die Heere. En jylle moet vandag een prachtige dag het en mag die Heere ook weer die wonderlik sien. Geniet die is vrijdag is na.
1: Ja, ja.
2: So geniet die vrijdag en wees veilig diebaar is en kom ons bid vir mekaar en ons trek mekaar onder die bloed. Mag die Heere jy wonderlik sien. Amen.
0: Dankie dierbaar is dat jy aan my getuie geluister het. Ek hoop die Heere het een en elk van jy hulle aangeraak en ek bid nou dat die Heere ons sal sien vir die tydperk voor en toe. Geniet die naweek en die Heere sien jy.
1: Daar sê, goeiemorgen, amen pastor vir die getuienis voorbidding, reisgenade van my sister op pad George toe, liefde Dorie. Daar sê, en dis my story vir vandag, ek moet uit hier so, dierbaar is, baie dankie vir elke luisteraar wat ingeskakel het, was, en baie dankie aan die pastore, wie saam met ons vanoggend die program was, ek moet ook dit bijvoeg, sonig eele, sou daar nou nie vanoggend een woord of een getuie gewees die so het saak gemaakt vanoggend. So ja, van my kinde, van mooi en geseende dag, tot morgen, mooi bly.

0: De trek moest zo'n vis en chips katten wel. Koningskos. Zo zie ik moest.
1: Ai, ik weet dus die pad naar je hart. Mijn eie skat. Dus moest die Highway Fishery specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery, zei ze. Waar is hulle geleen? My ouwens bij die week kan ook moest van die lekker vis en chips hier.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die oude Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

Goeiemôre Jolien. En almal in Hertogen, dankie vir die topic. Ek is Elisabeth de Sou van Heidelberg. Jolien, ek het nou so lekker in my binneste gelag. Ek was 10 jaar oud en daar blanke mense my pa groot gemaakt. En toe my pa my gaan verheer, het nog school gegaan, gaan verheer aan hulle, om te gaan school goed was en goed. Toen moet ik, ja, toen heb ik elke dag 50 cent gekry. En dan kom ik nou maar uit die werkheid. Nou het hulle my overholtje gegeen, met die bordje kost in die hand, met die 50 cent. En ek het so paar dagen werk, en nou kom ik bij my vrienden voorbij, nou staan hulle, staan een lach. En dan kom ik bij huis, en dan moet ik nou die 50 cent, nou gee ik nou dat lang over mama. En toe het ek later besluit, nie oeie, dit is vakantie, ek gaan nie my so laat vanmiddag die my vrienden nie. Toe het ek my pa kom sê, nie wacht papa, ek gaan nie my werkie. Ek is aan al die wat met een woordje en een bordje kost in die werkie kom. En toe nou, toe het ek my eerste werkreed, is het nou by die ouwe thuis. En toe krijg ons 14 rand in een maand. En dan kom ek by huis en dan gee ek het nog van mama en dan krijg ek my nou een hand van dit. Maar dit was goed, dit was rechtig goed, want ek denk ek pluk elke dag, pluk ek die vruchte daarvan. Want as jy vir jou ouwe gee, sê die woord van die Heere, dan sal jy altyd die gesien wees. So mooi dag vir julle en een mooi naweek en ook vir my familie en vriend. Hulle moet een geseende naweek, jy God seën, bye.

0: Yakha lungisa gcibezela go Buco.
1: Buco.
2: As jy kan uitsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Van in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondagskool, Redlands Community Church, Solo Sang met Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak Pastor Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jaken James Scholes by 071-868-6128.
4: Ah, goodness. Welcome back. Welcome back. A quick ad break. Yes. Thank you so much. And let's hear what the Southern Cape had to say. You know, I got a couple of messages that came through. Very good afternoon to you. And thank you so much for the response, you know. Yes, I got a couple that came through. Eden of MLO.
5: Thank you, Pasi, for that beautiful song. We all need the Lord every day. Thank you so much. God bless you. Thank you.
4: Thank you so much. Thank you so much. Oh, middag, boot. Yeah, okay. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, I got a couple messages also came through. This one. Eden of MLO.
6: Middag, Sebas.
4: Middag, Antima.
6: Al die maatjes.
4: Yes.
6: Van A tot Z.
4: Yes.
6: Nou wil ik bij je geluk zijn voor jouw prachtige dochtertje. Wat vandaag voor je jouw oud is. Bij je geluk op jouw verjaardag, Seid. Ik weet niet of je naam erg is. Om Daan het altijd zo gesukkel met die namen. Maar bij je geluk.
4: Ah, bye, dank je, man. Ja.
6: Nou daar nog bij je jaren wees en ik gloeien. Jullie gaan daar zomaar lekker bedeel.
4: Baie dankie aan die ma, baie dankie aan die ma. Ja, nee, baie waar, haar naam is reg gesê, ja. Kytie van Nysna het ook 'n boodskap hier deurgesê. Kytie, baie dankie vir jou boodskap, ek het hom ontvang. En dan Freddy Nelson sê, so, brother, greetings there all the way from the United States of Conville. Well, thank you so much, brother man. I just hope you're having a fantastic day in the company of Eden FM, alright? Yes. Alright. So I believe there's a couple of youngsters or the young at heart that are enjoying the weekend. Alright, so those are ready for the weekend, enjoying the midday connection right here on your voice.

0: Ja nee, soos kop een man jou naweek af, ek wens, hy was nou in die atelier gewees, op Babbelises, hy is aan die gang, hy is opgesyk, is recht voor die middag, en dan hy woekie wat jy altyd spreek, Babbels, it's gonna be epic.
1: Ja, maar natuurlijk, Polle, maar natuurlijk.
0: So daar was hy was die rechte afskop wat jy gesoek het.
1: Ja. Is maar net een klein ietsie daar.
0: Ja, is een klein ietsie, ja. Ja. Babbels, vanmiddag is het recht af, min praat en meer muziek.
1: Ja, nee, ek stem met jou absoluut saam, Polla.
0: Ja, het was een harde week geweest.
1: Ja, nee, man, kan niet bij je praten.
0: So ja, ons doen dan juist dat, 26 minuten oor die uur van 3.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

Ja, al die pad van Walvisbaai, Namibia, broer Donovan Barense. En die lied is getiteld He's the Healer of the Broken Heart. So ja, dames en heren, sit terug en ja, geniet hom.

Janie, hartelijke goeiemiddag en welkom as jy nooit ingeskakel het. Ja, vanmiddags Song of the Day is baie, baie speciaal. Ja, dit is iemand wat ek ontmoet het, maar nog nie persoonlik nie, maar nou ja, alles is moontlik met God in ons midden.

0: Dat is hy. Ja, ek heb die klanke daar van Westlife. Show me the reason for being lonely, ja. Ek het nou so'n bietjie lonely gevoel, want Babas het my weer alleen gelos hier so in die atelier. Ja, maar hy was nou ander episode, nie Babas?
1: Ja.
0: Kan jy dit deel saam nie luister? Het was een toneel wat afgespeeld het.
1: Afgespeeld het die, ja. Ja, en
0: vertel.
1: Die ene was amper soos, I've got you. Maar gelukkig, ek was buiten. Ja, ek
0: wat was nou jy binnen in die atelier? Nie in die atelier, nie in die gebouw.
1: Kijk, in die kombuis, okay, daar alleen op jou steekburger. En ek was nog net op die stoep, ek het nog net gauw gaan een WhatsApp stuur. En die kat, kijk hier is aan my nie, en toe ek kijk die kat so, en die kat, want die deur is oop, die kat kijk net hier in. Nou check ek, oh, nou check ek die kat, hey, gaan. En so daar gaan die kat, dan kom ek en ek sê, Paul, die kat is nog weg met jou steekburger. Toe moes jy die man sien. Toe speel die man soms Westlife.
0: Nee, ek bedoel ook jy moet so ver. Kan jy net van die kat asblief toch? Loos nou van my man. Moet nie my ook aangooi by die kat.
1: Die kat het ook seker gecheck. Op
0: vrijdagmiddag ek steek.
1: Op vrijdagmiddag een lekker steekje eet.
0: Maar dankie Babas man dat jy klein burger gereed het. Ja, en jy weet wat, was my bedoeling met die burger, nee?
1: Ja, absoluut.
0: Was my verkredits.
1: Ja, die moet hy ook opbouw.
0: Ja, hy moet oor als kredits opbouw, ja. Hi Paula en Babbels, geniet jy al so, lag lekker saam, Babbels, waar kom die parentsman vandaan? En dan stuur die persoon ook een stemnote, as Elise, lek het my, ja. Sien jy van die stil stemnote is. Toe ek om sien, toe ek net sien is dodgies. Toe weet ek klaar.
1: Oké, okay, kan ek gauw antwoord op die?
0: Antwoord asjeblief, yeah? Babas.
1: Oké, okay, hy is van Walvisbaai, daar in Namibia.
0: Dat is wijd, jong Babas.
1: Dat is wijd.
0: Goeiemiddag, Paula Maas en Babbly. Wat een prachtige lied, dis my kind of music, so rustig. Geseende naweek, Aletta Blugnoot, Goliath van Mosselbaai. En dan, ek hoef ook dit nou hier vir ons...
1: Is dit nou sy oude dag?
0: Nee, die is iemand sy gepoort. Kom ons luister gauw. Nee, ek hoef ook dit minuut en een half. Hy is een bykie te lang, ek hoef ook.
1: Kavukie.
0: Hoop ook, ek hoef ook dit oude,
1: ja, Kavukie. Ek kan nie moet allemaal sê 30 secondes en jy kom in een minuutie, meneer.
0: Ja.
1: So, asjeblief, Kavukie, hou maar so kort as moeilijk.
0: Kijk, dit is ons DNA, 34 secondes, nee?
1: Ja, kijk.
0: Ja, maar speel hem.
1: Ja, speel hem gewoon vannacht.
2: Pola, mas. Ramona weer eens ingeskakeld. Ik was net een klein beetje emotioneel, maar ik heb nou een beetje afgeskakeld.
0: Ja, tjoma.
2: Ja, mijn dochter heeft goed gedoen bij school. Ik wil niet waar ze veilen. Mami en pa is verschrikkelijk trots op jou. Ja, keep the good works up high, met die belofte van God af. Babbels en Paula, een lieflijke dag met liefde van Ramona uit Nysna.
0: Daar sê Ramona uit Nysna. Baie dankie vir daardie boodskapie ook. Hoe sê jy, is ons nog bezig in Waslapiland, Babbels? Wacht, het nog in die deur gekom. Atta, goeiemiddag.
3: Ek het maar gewonder of hy nie miskien van Vredenburg as nie. Want my genooiens van is ook parents. Ek had toch, miskien is ons familie. Ja. En hy is ver
0: ja.
3: Van Vredenburg af, ja. Dankie, Babbels, dat jy my on, dat weet het. Nou, waar lag jylle oor my...
0: Nee, stil voice note.
3: Stemnotes. Nie vir jylle lelik, ek sukkel ook maar nog met... Met die foon, my foon wat die in mekaar, sê ek nie hoor. Okay, bye.
1: Elise
3: van Dijsseldorp.
0: Also, Elise klink nog net Elsie, nee.
1: Dijsseldorp.
0: Elsie, emmer in die gasje. Elise, as hy weer in die dorp is, nee, bring hy foon. Asseblief toch, Babbels kan kyk aan phones. Kyk wat het gewoeks gedoen het, het toch afgebouw, het hom geëdit.
1: Doe, okay.
0: Het is nou 33. Kan het hom speel?
1: Ja, speel hom goed.
4: Jammer, man, ek het my hart net uitgepraat. Maar ja, nee, wat ek eindelijk basis gesê het, is maar net, as audit is, as jy is op die school, as jy nie jou leerwerk doen nie, dan gaan jy mos nou nie slaag.
0: Ja, gewoon.
4: So, dat is mos nou nie lekker om een driebrapport te doen, elke 2 jaar in instander te studie. Dat is nie lekker nie, man, dat is nie lekker nie. So, ja, dat is basis wat ik gezegd heb. En dan wil ik jullie nog zeggen van mijn groentetein ook en alles. Maar ik wil maar stoppen bij die 30, dat ons die wereldtein, dat ons een goede vermoed is toe gaan.
0: Dank je, gewoon. Nee, sy moet kavoeks kan man op pad loop.
1: Ja. Kavoekie. Baie dankie, die baie gehoorsaam hoor.
0: Ja. Nou sien jy net sy naam alleen. Sy naam is Kavoek. Sy naam is Kavoekie.
1: Kavoekie.
0: So. As sy naam nou Kavoek was, dan man hy lang voice note verstaan.
1: Verstaan jy, Kavoekie.
0: Hy is Kavoekie so.
1: So, daar is een pluspunt. Baie dankie, man.
0: Hi, jylle tweekies in die atelier. Luister lekker vir jylle uit een prachtige New Horizon Plettenberg Baai. Lieflike dag vir julle. Oh man, New Horizon. Bubbles, ek weet nie wanneer gaan hy dag kom wat ons net so 'n bietjie pad gaan vat man en net gaan hallo sê.
1: Ja.
0: Vir ons pragtige luisteraars man. Nee man, Bubbles man,
1: hy dag. Ons moet begin luister na Plet. Verstaan jy en ons begin eers daar. Hier langs die kus. Verstaan jy en dan gaan ons die binneland toe.
0: Ja. Wie sou wat jy graag wil ontmoet, Bubbles man? As jy nou Ja, maar man ook is hoop, mens wil eindelijk allemaal ontmoet, ne?
1: Ja, dat is niemand persoonlijk, ne?
0: Ja.
1: Allemaal. Ik ga naar plek toe om allemaal te meet. Niet net voor je, ne?
0: Hoppa! Ja, oh, snap ik afskop.

0: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
1: My generations have lived here. Nothing is working. No electricity in 2026 sets us back every day. I'm hopeful for a better life for my children.
2: Ons moet hande vat. There's so much for us to fix as a community, but we need help. We just need to get the basics to work.
3: It pains me that we still have bad sewerage problems. It is not good for our dignity. Our basic service is just too much to ask for.
4: I'm Jordan Hill Lewis, leader of the Democratic Alliance. There's no shortcut to fixing South Africa. Only the work done properly for everyone. That's what we're here to do. Vote DA to get your town working for all.
0: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die uitsoorende omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
6: Een kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, een splinter nuwe skool in Hartenbos, sê die heren. Hartland Akademie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en dokse deel op voedkunde en vorm deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nuwe keuse vir gehaalde moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: Kijk eens, als die nummer speelt van Mafiki Zola, dan kan ik Katma komen. Hoor.
1: Ja,
0: kat
1: ja.
0: Kan nou komen. Kijk je nog zeker recht, man. Imagine een kat. Een kat met een steekbakker.
2: Ja, nee, nee.
0: Hij is ook niet mooi geïntegreerd. Eerlijk, man.
1: Maybe is het die kat zijn birthday.
2: Oh, mensen, kom ons luister op ons binnenkant van. Wat een goeiemiddag. Sorry, daar verloor ons daar ene keer. Probeer gerust weer. Polan Bubbles, kijk je tot in mid 6 hier. Sal is wat Bani maak gereed met die hoofdtrekke om 6:30. Goeiemiddag. Nee, heb je gezien, ik heb nou zo mooi zachtjes gedrukt, nee. Ik weet niet wat is fout met... Lijkt me nada, maar na die navie kom je aan, laat die vingers niet. Kom maar aan die type kracht aan die vingers. Want die vingers weer, dan moet je gaan houden.
1: Als je alleen weer.
2: Alleen moet je gaan houden, kap die vingers. Ik heb nog mijn papa in je zin. Goeiemiddag. Hallo.
3: Goeiemiddag.
2: Lekker Jelsie, wat zie jij?
3: Rustig, het is gewoonlijk. Jelen bij je rustig. En het nadertje bij. Dat is jullie nadertje anders. Alle liefde, ja, ik ben nog in het stress. Dat is allemaal te
2: bye. Bye bye. Bye. Donk een voeks gooi nou net 6 secondes, joh. Ik weet niet waarom ik een voeks nou bezig is. Misschien een lotto nog maar in mijn 6.

0: Ja, dit is byna afblaas tyd, 25 minute voor die uur van 6. Polla en Bubbles hier vir jou plesier. Dit is hoe ons die naweek ingaan. Dankie, ek skit alles af. Wil niks by my heen nie, wil lekker is. Want ek blend my baan, dankie my oesters, hulle stops. Ja, dis Elsie wat
1: so. Hy
0: is een baie mooie ene daar, jong. Die boodskap. Ja, Elsie is net so mooi. Sy skit alles af, sê sy.
1: Ja, nee.
0: Sy afskitter. Ek het langlaas afgeskit. Maar ek kan nie afskit, want ek is, ja, ja. Ek is nou nie in die positie. Maar Elsie, dit is soos jy sê. Mens moet afskit. En dan, Bubbles, hier is nou baie belangrike aankondiging wat ons moet maak. Somtijds het ons die beheer oor die netwerkie, nee. Iets van die networks, ek het dit net ook ondervind toe ek vir iemand een boodskap gestuur, dan gaan die waslapie, hy vat langer om deur te gaan. So, ja, ek sien nou, ja. Het nou ene deur gekom, en ek nie, wacht, vir oggend, en dan die oor 3 en voor 5, is Beverly, jammer. Ek sien jou boodskap het deurgekom, ons gaan nou die laatste ene, gaan ons gauw speel, Beverly.
2: Hi, Bubblicious en Pola Ola Hops. Ek het nou al 2 boodskappe gestuur. Nee, dit was nie gespeel nie, nee, ek weet nie hoe kom en ek weet ook nie waarom nie. But touch me softly. Don't let go. Bubblicious, kan jylle 2 minne. Goeie naweek, hè. Beverly is nou nie ons deel nie. Beverly leem maar nou op haar bed, op haar rug, en luister maar, wanneer speel Bubblicious? Pola, haar boodskap in my oké. It's fine. Liefde van my kant af, nie?
0: Beverly, no, it's not fine. Liefde van onze kant ook af, en ons is recht waar jammer, nie, vir die lui wat nou daar plaasgevind
1: het. Ja, beteken ding is het buiten ons beheer.
0: Ja.
1: So, weet jy, jammer Beverly, man.
0: Ja. Maar Beverly net soos Elsie, lee Beverly ook nog, man.
1: Ja, nee.
0: So, ek wonder of hulle sal saam gaan Londen toe, want dat is een waan toe ons nou gaan.
1: Ja, nee. Nee, hulle moet maar blij.
0: Ha, moet maar blij.
1: Ja, hulle moet maar blij.
0: En dan Suits, Sebastian se dochterkie Suits, so ja, vandag.
1: Nee. Okay.
0: Ja, happy birthday Suits, happy birthday, mag liewe Jesus jou sien. Met nog vele prachtige en mooie levensjare. En dan gaan saam met oom Paul en oom Bubbles Londen
1: ja,
0: toe.
1: Ja, kom ons vat jou saam.
0: Ah, sy. Ja, sy. Jy gaat ons uit.

0: Dit is Dr. Hook.
1: Sexy eyes.
0: Jy moet hom so sê, papa. Sexy eyes. Sê kan nie sê, sexy eyes, nee.
1: Sexy
0: eyes.
1: Okay, Dr. Hook.
0: Een man wat baie skaars is Jack Windvogel. Ja, ek wonder hoe gaan het samen om. Jack Windvogel, ja, wacht, hierdie oud dier gekom. Kom ons luister, wat is op sy bors? Hartelijk goeie laatmiddag.
2: Hartelijk goeie laatmiddag sê, Paula Hops en dan ook daar aan Bubbles. Manne, julle doen een uitstekende job. Ja, nee, hou die volk aan die gang, boys. Ja, nee, dan wil ek ook net vandag goeiemiddag sê, daar aan al onze prachtige anties en tannies, manne van die heren, almal in die hele opvangsgebied, is hartelijk gegroet, allemaal met een prachtige en geseende naweek hee. Goed gaan en veilig wees allemaal, baie liefde, Jack Windvogel.
0: Als het Jackie, baie dankie.
1: Meneer Windvogel, baie dankie.
0: En dan sê, Liesel sê, happy birthday, sê iets, mag God jou baie jare spaar en vasthou in sy arms. Dit kom met baie liefde van Liesel. Ah, dit is een prachtige boodskap. Bubbles, gevra daarvoor, ek dink is nou tyd. Jy gaat ons.
1: Ja, nee. Het hoogtijd.
0: Ja. Oh. Kom ons tjatsa in die naweken.
1: Ja, ek gaat nou hier die gang af.
0: Tot by die kat.
1: Everybody clap your hands.

013-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: Ja, luisteraars, welkom terug hier op jou gunsteling radiostasie, hier in de FM, stem in de paradijs. Ja, zoals je veel genoemd hebt, als je we samen gesels, alsjeblieft gesels samen. Ons praat vanaan sportzaken. Sportzaken wat zaak maakt op jou gunsteling radiostasie. 0605052693. Ja, binnen die volgende paar weken gaan baie dinge gebeur, luisteraars. En ons sal vir jou, die luisteraars, in kennis hou, of in inlichting hou. Ek weet, hierdie maand is natuurlijk verkiesingsmaand, soos ook verkiesing, municipale verkiesing is. Is het ook op sportsake, is daar skeidsrechter verkiesing, daar is ook uitvoerende bestuurs verkiesing. So, ons sal vir jou op hoogte hou, luisteraars, wat gaan gebeur in die komende weke?
1: Ja, luister, ek voel net, ons moet, ek glo teen morgen, as die afkap, die sluitdatum vir nominaties, vir al in die skeidsrechtersverenigings nominaties, luister moet natuurlijk morgen as die afkap, dan is die AJV natuurlijk die 31ste, ek voel, en die publiek, ons moet van hierdie nominaties binnenkry. Soos ek met jou vanoggend gepraat het, is dat

0: Ja, om Kobus daar van Rosemary sê naam van Here. Dit gaan definitief anders wees. Andersom wees. Met die bille bo. Die rooi bil van Rosemo, oom Kobus.
1: Wat is blauw bil?
0: Hy is een blauw bil. Klapvlak is hy een rooi bil. So hy het sy meng, hy is sy bloed gemeng. Ja, want sy ook goeie naam daar in onze stagebestuurder, meneer Moine Pietersen. Hy is ook ingeskakel daar om te luister na ons program. Mm. The Ultimate Sport. So dan, goeienavond, meneer Moine Pietersen, en die prachtige vroekie daar in Oudsoegang. Meneer Kobus is een blauwbil, maar hy sê, die blauwbil gaan morgen die leeuws verslaan, maar dit sal moet gesien word, of het wel so gaan wees.
1: Weet om Kobus, alles dat ek jou nog vannacht terugvat, die leeuws, daar het dit Transvaal. As jy Transvaalse trui gekyk het, en Silverstarse trui, ja, dis die selfde, as hy Xerox, ne,
0: ja.
1: Hy selfde met die rooi band en wit trui, daar is die rooi bil trui gewees.
0: Die legendarische
1: nou
0: Silverstarse rooi bil, maar om Kobus is een blauw bil. Om Kobus, ja, nie, ons gaan maar kyk morgen om Kobus, ons gaan moet sien, maar meneer Damons het gesê, legendaries.
1: Die rooi bil.
0: As die rooi bil, as die rooi leeuw wat morgen gaan die
1: chunks boe, bite.
0: Die chunks bite. Luister as een minuut voor die uur van 8 uur, ons gaan met die hout roep, hier kom nou WhatsApps deur, wat een beetje, hier sê iemand die goeie naand, meneer, om Kobus skryf al via zo, Kobus, is een beetje laat, die sê ook een luisteraar, die goeie naand, meneer, een goeie naand, meneer, wat nou ons kakel het, ons gekyk hoe jy wat sê, om Kobus hier, ek het geweet, jylle gaan dit genoem van kleer, luisteraars, ons sal moet jylle roep op haar woonnoot, hier sê meneer Jan van Hansen ook hier, wat het hy te sê, meneer, luister op wat sê meneer Jan van Hansen?
2: Die leeuws, die Transvaalnaars het ons nog in die 80's in gewend. So, waar kan hulle die blauwbille wil wen?
0: Ja, luister ons, hoor julle. Jan van Hansen sê dat Transvaal gaan morgen wen. Luisteraars, ons moet vanaan die helder roep, ons moet gaan, ons is klaar oor, dit is tyd, jammer vir daai ene, net hierna is het the Youth Club, saam BK, the Worldwide, van myself, tot volgende week, Alex Melando,
1: en Abiel Damons,
0: ons praat weer,
1: bye.

0: bedrangen, sas ik op zoek naar jouw hart, is op bedrangen.
1: Ja, mijn gedachten is op jou, 24-7, met een smile ik kan niet opbouw van. Ze is hier reden dat ik mijn kop opbouw in. Zo naar jou zal ik, kan ik zelfs liefde aan de lokken. Ja, ik lijk zij de schaam raken, zie ik ze voor je dobbel. En als ik in je oor kijk, zie ik mijn toekomst aan jou. Lief voor jou.

is veilig om jou hart te beskerm. Ek sal het dubbel en dwars met warme liefde ontferm. Skoenlappers wapper my wakker binnen my derms. Van jy is gegeef om my, ek het geland met de helm. For ever or never cancel helaas genoem baby. Ek van die dal en jy bring daglig vir my hier. Was een keer gesê, ek moet mooi achter jou kijkie. Van een waardevolle vrou zal ek